Ik weet een eekboom, vol knorren en vol knas. Op de fort geen bier, nicht en ekst. Zijn borg is zo ruw, en zijn hold is zo fass. Als wer hemel band en behext. Nix het im Dorn, hey, wart noch Storm, wenn Wetter mal dusend von Jorn vergorn.